0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan jou.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

everything.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

verliefd, verloofd, getrouwd. Zo gaat het in het leven. En het duurde ook maar even. Of er hing een flinke luie regen te drogen op Acaciaplein nummer 9. Het was heerlijk om te zien vanuit ons huisje tegenover op nummer 10. Maar ja, toen wilde Aaltje ook een kindje. En zo kon het dus gebeuren dat mijn vrouw zwanger raakte. Wanneer het een meisje werd, dan zou ze Koriander gaan heten. Wij hoopten dan ook dat het een jongetje werd. Kort voor de bevalling ben ik nog met Aaltje mee geweest voor een echo-onderzoek. Wij lopen daar zo de behandelkamer van de dokter binnen. Wat moet dat hier? Goh, zegt de dokter, ik werk hier. Ik zeg, dan is het goed. Kan ik u helpen, zegt de dokter. Ik zeg, nee hoor, we kijken alleen maar even rond. Jawel, zegt Aaltje, ik kom voor een echo-onderzoek. Kort na de bevalling werd Koriander erg geel. Ja, gek, hè? Ik vond het heel typisch. Geel, ja. Dus ik belde de dokter op. Ik zei, dokter, ons kind, dat wordt toch zo geel? Erg geel, zegt de dokter. Ik zei, ja. Ja, behoorlijk geel, ja. Jawel, maar ook dat je zegt... Goed geel. Ja. Ja, goed diep geel, ja. Heeft ze ook spleetogen, zei de dokter. Nee, dat had ze niet. Fluit ze daar misschien, zegt hij? Fluit. Hoe bedoelt u? Nou, gewoon dat ze de hele dag in een kooitje of zo'n stokje zitten fluiten. Ja, maar toch, met een half jaar kon ons dochtertje al een beetje fluiten. Waar Rempel, wanneer ik haar in badje deed, begon ze spontaan te fluiten. Mijn vrouw zei ook al dat 80 graden te warm was. Ja, dat is lachen met die kinderen. Weet ik wel. De laatste tijd bijvoorbeeld zit ons dochtertje in een nee-fase. Ze wil niet meer hebben dat ik haar naar bed breng. 20 jaar terug was er nooit een probleem. Ik herinner me ook nog heel goed, toen Koriander net geboren was, gebeurde er wel eens dat de kraambezoek naar de wieg liep, zo van... Ja, ja. Dat is het. Ja? Ja, dat is... Oh, nou, mooi kind, hoor. Ja, tuurlijk is het een mooi kind. God, zal geen mooi kind wezen, zeg. Nee, ben ik. Nee, best wel een mooi kind. Kijk, dat zou ik dus nooit doen. Moet je niet doen. Wanneer een kind niet mooi is, dan zou ik niet gaan huichelen. Ja, ik weet ook wel. Je kunt ook weer niet zeggen van, wat is dat een lille kind? Dat kan niet. Moet je ook niet doen. Maar weet je wat ik doe wanneer een kind niet mooi is? Dan zeg ik altijd, het is een lief kind. Onze buren bijvoorbeeld, die kregen een ontzettend lief kind. En toen heb ik ook heel eerlijk gezegd, dit is het liefste kind dat ik ooit heb gezien. Zit nou ook in het tehuis voor lieve kinderen.

Nee, voor het kind zelf is beter, hoor. Jawel, ja, u kent de ouders niet. Ja, u weet niet waarover u lacht. U kent de thuissituatie niet. Het is beter zo. Onze buren gaan op een beetje typische manier met hun kinderen om. Zo geven de buren hun kinderen macrobiotisch te eten. Terwijl toch een onderzoek niet zo gek lang geleden heeft uitgewezen dat kinderen die macrobiotisch gevoed worden later een taalachterstand oplopen. Woorden als gehaktdag, kuiltje, zuur, allemaal. Nee, onze buren hebben een hele andere levensstijl dan wij. Zo hebben de buren voor hun gazon een motormaaier. Kijk, dat vinden wij weer overdreven luxe. Onze tuinman kan dat best wel met de hand doen. Maar toch kan ik wel goed opschieten met de buren. Ik kan best wel goed overweg met de buren. Eens per jaar bijvoorbeeld, dan kippen de buurman en ik gezamenlijk de heg. Wanneer het karwei geklaard is, dan zegt de buurman altijd gelijk: zeg, ik zet even een kopje koffie. Dan kom jij zo dadelijk bij mij even een welverdiend kopje koffie drinken. Dat is netjes. Dit jaar wou ik de buurman voor zijn, dus hij zegt: buurman, zet jij even koffie?

And at the time he couldn't. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
4: Mix 24.

zou wel badmeester willen zijn. Badmeester met een mooi wit pak en met een fluitje. En dan de hele dag op zijn hoge stoel zitten wachten tot er iemand verdrinkt. Badmeester Hans zou ik dan weten. En de mensen zouden respect voor me hebben. Ik zou zwemles geven aan mooie meiden, weet ik. Hey. En als dat zwembad dan leeg is, hè? Iedereen is naar huis. Zwembad is leeg. De hele bad ligt daar. Helemaal vrij. Moet jij eens rijden? Moet jullie eens rijden? Wie er dan een paar baantjes gaat zwemmen? Wie denk je? Wie denk je? Dan ga ik een paar baantjes zwemmen, dat weet ik wel. Oh, dan gaat dat met de pakken uit, jongen. De fluitje gaat af. En dan ga ik in water in, jongen. En dan ga ik zwemmen, zeg. Oelalalalala. Alle slagen. Zo krauwen, zo. Schoon slagen achterover, zo. En als ik bijvoorbeeld naar het strand zou gaan, dan zou ik mijn witte pak en mijn fluitje gewoon meenemen. En een oogje in het zeil houden. Want badmeester ben je 24 uur per dag. En overal. Het is een roeping. Maar ja, badmeester word je niet zomaar. Nee, oh, er komt heel wat bij kijken. Je moet op de eerste plaats natuurlijk heel goed kunnen zwemmen. Dat is logisch. Maar je moet ook de natuurlijke autoriteit uitstralen. Goed met kinderen om kunnen gaan. Kalm blijven in panieksituaties. En je moet natuurlijk ook heel erg lang stil kunnen blijven zitten. Snap je? Nee, maar ja, er zijn ook dagen en ja, dan verdrinkt er niemand. En ja, dan zit je dan maar op die hoge stoel. Maar je mag nooit wegzakken of in slaap vallen. Want het kan elk moment misgaan. Je moet ook op een hele zorgvuldige, volwassen, respectvolle manier omgaan met je fluitje. En het nooit vergeten. Het fluitje nooit verliezen. Want een badmeester zonder fluitje is als een vogel zonder vleugels. Het beste wat je kan doen, zoals ik het zie, hè? Hey, zoals ik het zie, het beste wat je kan doen is dat je het fluitje omdoet met een touwtje om je nek. Touwtje natuurlijk niet te lang, want dan buts je tegen je piemel. Touwtje niet te kort, want dan krijg je niet meer over je kin heen zo.

0: Het fluitje moet hangen ter hoogte van je borstbeen. En het borstbeen is het bot dat de ribben met elkaar verbindt. Daar laat je het fluitje hangen. Oké. Het is avond, het is al laat. Je bent moe, je wil naar bed. Dan doe je het fluitje af. En je legt het fluitje op je nachtkastje. Daar leg je het neer. Altijd maar weer. Op je nachtkastje. Niet op een andere plek. Op je nachtkastje. Zodat je altijd weet. Waar is mijn fluitje? Op mijn nachtkastje. Een echte, eerlijke, volwassen badmeester zal het zo doen, maar... Hé, hey, hallo, ik hoor wel eens dingen, hè? Ik hoor wel eens dingen. En ik word daar ziek van. Ik vind het stuitend dat er tegenwoordig een nieuwe generatie badmeesters is... met zo'n mentaliteit van... Nou, soms kan je je fluitje ook wel even op een andere plek neerleggen. Dan denk ik, jongen, waar ben je mee bezig, denk ik dan? Zou je zien, op een gegeven moment in een crisissituatie heeft je fluitje nodig. En dan is het van, oh, mijn fluitje, waar is mijn fluitje, waar is mijn fluitje? Mag ik jouw fluitje lenen? Nee. Je moet ook heel goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in het zwembad. Volgens mensen om informatie vragen. Dat je de mensen op een nette... beleefde manier te woord kunt staan. Als iemand heeft een vraag, kom naar je toe. En die vraagt, meneer de badmeester, zou ik u een vraag stellen? Dan zeg je, maar natuurlijk meneer. Of, mevrouw kan natuurlijk ook. Als het... Ja, sorry, even... Meneer de badmeester, mag ik u een vraag stellen? Maar natuurlijk, meneer. Of, ja, godverzit. Ben ik weer hetzelfde. Fijn. Nou. Meneer de badmeester, wacht. Ik zit even te denken. Ik denk wel dat het nou even verstandig is. Dat ik nou even op voorhand bepaal. Of het dadelijk dan wel een meneer, dan wel een mevrouw is. Hè? Anders gebeurt daar hetzelfde net al twee keer gebeurde. En daar heeft deze jongen dus even geen zin in. Hè? Dus... Ja, weet je wat is er? Ik denk, voor het voorbeeld maakt het eigenlijk niet eens heel veel uit, hoor. Nee, het is puur voor mij dat ik daar door kan. Anders gebeurt dat zelf een hele twee keer gebeuren. Dan heb ik zoiets van, ja, hallo, gebeurt er twee keer achter elkaar. En dan, ja, dat soort dingen kost alleen maar een hoop tijd. Dus, dat is niet de
1: bedoeling.
0: Eens kijken hoor. Dat is helemaal mijn fout. Dat is mijn fout. Dat is mijn fout. Gaan we lekker door. Nou, wat mevrouw? Nou, dat is een vrouw, hè? Maar natuurlijk, mevrouw. Stelt u uw vraag maar. Nou, wat mevrouw? Ik wil graag weten. Waar bewaren jullie de ballen? Nou, dan zeg je. Nou, mevrouw, ziet u daar die deur daar? Achter die deur, daar bewaren wij de ballen. Dank u wel. Voor de informatie, badmeester. Geen dank. Daar zijn we er immers voor. Zo hoort het. Als er iemand vraagt, meneer de badmeester, waar komt al dat water toch vandaan? Dat moet je weten. Dat moet je in je kop hebben zitten. Ja, als een badmeester dan moet zeggen, ja, dat weet ik toch niet, man. Ja, die badgast ook zoiets van, want die gaat het echt niet vragen, denken ze dan. Je moet ook heel goed aanvoelen wanneer het gaat onweren. Dat je tenminste tijdig kunt waarschuwen. Snap je, dat moet dan niet zo zijn dat hij bliksem links en rechts alleen slaat. Ketij, vast, pas, ketij! Nou, dan als je moet zeggen van, ja, ik zou er maar uitkomen. Voor mij te laat. En je moet een goed contact hebben met je collega's. Want in sommige zwembad heb je twee badmeesters, hè. Dan moet je natuurlijk op elkaar ingespeeld zijn. En we kan niet in de weg lopen, door elkaar heen fluiten. Dan weet je de badgast niet waar ze toe zijn. Ze is lekker aan het zwemmen, zo, en dan is het fut, fut. Dat kan niet. Ah, oh man, ik zit zo vaak op mijn kamertje. En dan fantaseer ik van hoe dat dan zou zijn om badmeester te zijn. Dan denk ik aan al die aspecten. En leuke, minder leuke. En bij die leuke aspecten heb ik gelijk een leuk gevoel, zeg maar. Het is echt waar, dan komt er zo'n leuk aspect zo. En dan echt zo van. Echt zo. Ja, en bij die minder leuke zo. Nee. Maar er is één ding. Als ik daaraan denk, word ik zo gelukkig. Dat is dat je badmeester bent. En dat je na het werk met je collega's in een café en in een kantine gaat zitten. Met je collega's in de kantine. Allemaal iets te drinken bestellen. En dan. Met je collega's urenlang te praten over het vak. En ideeën uitwisselen. Want elke badmeester heeft zijn eigen stijl. De ene is goed aan fluiten, de ander is goed aan reddingszwemmen, de ander kan goed informatie geven. Als je maar respect hebt voor je collega's. Als jij respect hebt voor je collega's, hebben zij respect voor jou. Dus dan heb jij respect voor je collega's en zij op hun beurt respect voor jou. En dan is er sprake van wederzijds respect. Wederzijds respect. En vice versa. Ja. Het zal wel eens zo zijn dat vrouwen mee gaan flirten omdat je badmeester bent, hè? Ja, zo'n witte pak, dat vinden ze lekker, hè? Dat vinden ze lekker. Ik ken zelf niet één vrouw die niet af en toe zo eens een fantasietje... Godverdamme, ik zag jou kijken. Ik zei witte pak en zei... Oh. Dat vind je lekker, of niet? Dat vind je lekker, hè? Ja, zie je. Jij zou wel met mij gaan flirten als ik badmeester zou zijn, of niet? Zou je met mij gaan flirten? Ik denk het wel, hè? Ja, zie je wel. Maar weet je, wat kan ik jou zo zeggen? Dan zou ik zeggen... Jonge dame, jij gaat nu ophouden met mij te vliegen. Want als jij nu niet ophoudt met mij te vliegen, dan kan je daar naartoe. En daar zijn de kleedhokjes. En dan kan jij zelf maar omkleden. Dan hoef ik jou niet meer te zien. Want daar sta ik hier niet voor. Daar ben ik godverdomme geen badmeester van geworden. Werk gaat voor het meisje, ook in de badmeesterij. En je moet je heel goed realiseren dat zulke vrouwen alleen maar geïnteresseerd zijn in het uiterlijk vertoon van de badmeester. In de glitter en de glimmer. Ze wil maar wat graag in het bed van de badmeester belanden. Maar of ze ook lekker en gezond voor hem wil koken, zijn witte pak wassen en zijn fluitje poetsen, dat is nog maar de vraag, hè? Sloerie! Mix 24.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

Wachten, kameraden. En eventueel de gevolgen. Jullie zullen allemaal bij je eigen wel denken... wie komt daar nou het toneel op? Maar dat ben ik. Mijn naam is Teun Vroegop. Ik ben een vriend van Gerrit Groenewegen... die hier vanavond tot jullie zou spreken... op deze protestbijeenkomst van onze bond... waarin wij dus eigenlijk een standpunt gaan bepalen... over een hoger loon en minder werk. Maar ik moet jullie even mededelen... dat Gerrit is helaas de ziekte afwezig... en moet het bed houden omdat hij namelijk... ziek is dus. Voor degene die Gerrit kennen... is dit natuurlijk een zware tegenvaller. Voor degene die Gerrit niet kennen... maakt het niet uit. Want die kennen Gerrit niet. Gerrit heeft mij gevraagd... om in zijn plaats hier even naartoe te reizen... en hetgeen wat hij dus wilde zeggen... even voor te lezen uit deze brief. Dat doe ik verdomde... Dat doe ik erg graag voor Gerrit. Want Gerrit is mijn kameraad. Hij heeft mij aangeboden de reis hier naartoe te vergoeden... maar dat heb ik van de hand afgewezen. Kijk eens jongens, als ik voor een kameraad wat doe, dan doe ik het. Ik heb het gedaan en daarom deed ik het. Maar wie schetste mijn verbazing... toen ik vanmorgen in mijn Daffy met het pintere pokie stapte... dat er naast mijn Daffy deze sherrycan stond... deze sherrycan gevuld met 5 liter supermachine. Van Gerrit. Had hij naast mijn wagen neergezet, deze sherrycan gevuld met 5 liter supermachine. Als een kleine tegemoetkoming in de kosten... dan had hij op zijn ziekbed nog aan leggen te denken. Had hij gedacht van Teun moet een beetje supermachine hebben voor zijn wagen. Dat vind ik een heel mooi gebaar, weet je dat? En ik mag dan ook de tolk zijn van jullie allen. En Gerrit vanuit deze plaats natuurlijk. Voor hem met een herstel. Ik denk dat iedereen dat wel heeft verstaan. En dan ga ik nou over, jongens, tot het voorlezen van de brief van Gerrit. Kameraden, dat zijn jullie dus, hè? Door mijn ziekte kan ik niet op deze protestbijeenkomst zijn. Maar mijn vriend en gabber, Teuntje Vroegop, heb ik bereid. Gevonden mijn woorden te vertolken. Kameraden, dat zijn jullie weer. Wij zitten weer eens in dezelfde schuit met ons allen. Maar het is geen schuitje dat zich in de boot laat nemen door de baas applaus. Door de baas applaus. Prima. Prima. Zet. Kameraden, wij nemen het niet langer meer korter. Herstel. Wij nemen het niet langer meer. Korter moeten de werktijden en hoger het loonapplaus. Het loonapplaus. Zet. Kameraden... wij laten ons niet langer uit. Buiten is het goed.

Oh, wacht even. Herstel. Kameraden, wij laten ons niet langer uitbuiten. Is het goed dat wij ons oren al laten naaien? Hierop is slechts één antwoord mogelijk. Een krachtig driewerf nee. Nee. Nee. 1, 2, 3, klopt. Kameraden, hier voor jullie staat een man die 5 jaar geleden zijn rechterarm heeft verloren aan de kroonkurkmachine. Wat? Zijn rechterarm heeft verloren aan de kroonkurkmachine. Even wisselen. Weten jullie wat ik als compensatie van de hoge heren heb gehad? 1250 gulden en een aansteker met inscriptie die het niet doet. En toen heb ik gezworen met mijn linkerhand een vuist te maken. Maak vuist. Maak vuist. Oh, maak vuist. Ja, yeah. Hoe dan? Ja. En ben op pad gegaan met een geestelijke. Kracht die ik bezat, had ik niet meer. Wacht even, herstel. En ben op pad gegaan met een geestelijke kracht die ik bezat. Had ik niet meer kunnen vragen. Kameraden, zie ik eruit als een man die gaat bedellen? Bedelen. Kameraden, zie ik het. Oh, bedelen, neem me niet kwalijk. Kameraden, hier voor mij leggen nog enkele stukken van de heer van Oosterlo, die vorige week overleden is. En dus niet meer in ons bestuur zit, nee. Hieruit blijkt duidelijk dat er op het hoofdkantoor zonder ons beslist wordt vreemd gegaan. Hieruit blijkt duidelijk dat er op het hoofdkantoor zonder ons beslist wordt vreemd gegaan. Nooit wordt van gemerkt. Oh, wacht even. Herstel. Hieruit blijkt duidelijk dat er op het hoofdkantoor zonder ons beslist wordt. Vreemd gegaan is het ook met de loonstrookjes. Even verkeerd gelezen. Hier is BV mijn loonstrookje. Ik zal het jullie voorlezen. Want dat is het bewijs dat er met de computer wat aan de hand is. Maar niemand heeft wat te veel gehad. De grote heren zijn daar gek. Ik ben hiervoor persoonlijk naar de grote baas geweest en heb gezegd: meheer uit de Boogaard, ik kom met u een delicatessenzaak bespreken. U bent een mooie zak. Een man. U bent een mooie zakenman, neem me niet kwalijk. Die mooi weerspeelt van onze centen. En wij zijn hiervoor financieel niet drachtig genoeg. Kameraden, zoals iedereen weet, ben ik homo. Geen met jullie allen. En ik breng de woorden in herinnering van de heer Braakman die in positie is. Oh, die in positie is gestegen bij de bond. Ik denk al die oude Braakman. De heer Braakman heeft gezegd:
waar ons het recht niet wordt gegeven, zullen wij het nemen. En iedereen heeft deze week zijn orgaan gezien. En natuurlijk ook gelezen. Hij weet wat hij moet doen. Niks. Hè? Ja, helemaal niks. Dat is ons protest. En mijn protest van Gerrit Groenewegen is dat ik zal strijden en sterven voor de werkende man. Inderdaad, kameraden, zal sterven. Ik zal hier op deze plaats en voor jullie ogen, maar vooral voor de ogen van onze uitbuiters, op boeddhistisch... Ja, wacht nou even, ja. Op boeddhistische wijze afscheid nemen van jullie allen. En daarom heb ik meegenomen een sherrycan met 5 liter benzine. Ik zal mij met deze benzine overgieten. En mezelf ook aansteken. Even nakijken. Een sherrycan met 5 liter benzine. Ik zal mij met deze benzine overgieten. En mezelf ook aansteken. Die Gerrit. Ja, ik ben er een beetje besouden mee dat zeg, kom maar.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met donderdag. Dinsdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt vanuit het zuiden de kans op buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is meest matig, maar in het Waddengebied is de wind vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar zomerse waarden tussen de 24 en 26 graden. Woensdag wordt er warme en vochtige lucht aangevoerd vanuit het zuiden. Het wordt zomers warm met 22 tot 25 graden. En het weerbeeld bestaat uit wolken, zon en verspreid komen enkele buien voor. Donderdag kunnen we een warme en broeierige dag verwachten. De temperatuur loopt op naar zomerse waarden van 25 graden in de kuststreken en 26 tot 28 graden in het oosten. We beginnen de dag waarschijnlijk overwegend droog met zon. Maar een enkele bui behoort ook tot de mogelijkheden. Vanaf de namiddag stijgt de kans op fikse buien. Tot zover het weer.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
7: Mij niet appen.
8: Mij niet appen.
9: Hé, hey, waar blijft Gio?
10: Mij niet appen.
11: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met donderdag. Dinsdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt vanuit het zuiden de kans op buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is meest matig, maar in het Waddengebied is de wind vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar zomerse waarden tussen de 24 en 26 graden. Woensdag wordt er warme en vochtige lucht aangevoerd vanuit het zuiden. Het wordt zomers warm met 22 tot 25 graden. En het weerbeeld bestaat uit wolken, zon en verspreid komen enkele buien voor. Donderdag kunnen we een warme en broeierige dag verwachten. De temperatuur loopt op naar zomerse waarden van 25 graden in de kuststreken en 26 tot 28 graden in het oosten. We beginnen de dag waarschijnlijk overwegend droog met zon. Maar een enkele bui behoort ook tot de mogelijkheden. Vanaf de namiddag stijgt de kans op fikse buien. Tot zover het weer.

0: Je kunt lekker trainen in de gym in Haar. Hij maakt er meteen een reclamespotje van. Groetjes van de eigenaar, Fred. Maar de gym in Haar, wat is er bijzonder aan de gym in Haar?
1: Dat mijn zoon een van de oprichters is.
0: Oh, yes. Die man die zag zijn kans gewoon. Dus, maar wat leuk. En wat is het voor soort gym? Weinig apparaten, vooral veel gezelligheid. Dat is een hele slimme manier om te zeggen dat je eigenlijk niet zoveel budget hebt voor goede spullen. Ja, we hebben één halter, maar verder, ja, je kan er prima zuipen. Nee, nou, wat gezellig zeg. En hebben jullie ook trainers, personal trainers?
1: Hele goede personal trainers.
0: Ja. Hier is de nummer, 0638. En doet hij ook intakegesprekken? En wat doet u nog meer?
1: Hij doet prima intakegesprekken. En ik denk, dat jou best wel een trainer.
0: Ja, ja. Ik had de wervendheid van je stem al wel geïnternaliseerd. Moet je eerlijk zeggen, hoe heet je meneer?
1: Sorry.
0: Dat hoort hij dan weer niet. Hoe heet u? Peter Nieuwhuis. Nou, wat leuk, Peter Nieuwhuis. Ik moet je eerlijk zeggen, Peter Nieuwhuis, ik heb het wel eens geprobeerd. Ik heb me een keer in Amsterdam ingeschreven bij een gym met heel veel spullen en iets minder gezelligheid. En wij hadden ook een intakegesprek. Ik vertel zo verder met een hondje, maar dit vertel ik even. Ik was samen met een vriend van mij, Daniel, had ik me ingeschreven daar. En we hadden ook een intakegesprek van een trainer. En die was al, denk ik, begonnen met training, want die kwam zo de trap af zo. En die bleef ook, in stilstand bleef hij ook zo doen. En die sloeg zo zijn hand, sloeg die steeds in zijn vuist. En ons noemde die de guys. Dus wij waren de guys. Oké, goed dat jullie er zijn, guys. Wat zijn jullie doelen, guys? En hij zei, wacht even. We zeiden, wat is het? Komt nog een guy. Kwam nog een guy. Dat was een klein mannetje, ook best wel dik en met een bril. En die heet Hans. En Hans die was de derde guy van het intakegesprek. Dus hij zei, oké, guys, we zijn compleet. Wat zijn jullie doelen, guys? En Hans, die zegt, ik wil graag minder snoepen. Ik wil graag gespierder worden. Ik wil graag een betere conditie en ik wil afvallen. En Daniel zegt, oh, ik ook. En ik zeg, oh, ik ook. Alsof er allerlei uiteenlopende redenen te verzinnen zijn om naar een sportschool te gaan. Alsof ik zou zeggen, ik ga binnenkort emigreren met mijn gezin naar Kazachstan om daar te werken in een zilvermijn. Dus ik wil alvast wennen aan de geur van opgedroogd zweet in een slecht geventileerde ruimte. Terwijl mensen om me heen gesprekken voeren die ik niet kan volgen. Dus die trainer zegt, oké, goede doelen, guys. We gaan kijken wat jullie kunnen, guys. En hij zegt, maar eerst gaan we jullie wegen en meten, guys. Nou, nadat we waren gewogen en gemeten en ik erachter kwam dat ik voor 90% besta uit lichtgekoelde Pinot Grigio en een kaasplankje. Toen zei hij, we gaan zien wat jullie kunnen, guys. En dat doen we boven. Dus we liepen naar boven, een trap op en we kwamen aan in een hal. Denk ongeveer zo groot als deze ruimte. En overal langs de zijkanten stonden van die apparaten met van die stokken eraan. Van die stangen en van die vliegwielen en dingen. En er zaten ook overal van die kleerkasten op aan te trekken en te duwen en te steunen. Alsof ze in een machinekamer van een stoomschip werkten. En ik riep nog, volle vermogen naar stuurboord. En al die gasten lachen. En nee, vond niemand leuk. En onze trainer zegt, oké, we gaan kijken wat jullie kunnen, guys. En dat doen we daar. En hij wees naar een heel klein matje aan de andere kant van de ruimte. Dus we moesten een soort walk of shame zo door het midden naar dat matje. En we kwamen eraan en hij zegt, oké, guys, we gaan kijken wat jullie kunnen, guys. En dat doen we door middel van push-ups. En deze guy begint. En hij wees op Daniel. En Daniel, die kon 10 push-ups. En toen kwam ik. En ik kon de 3,5. En toen kwam Hans. En Hans, dat is echt gebeurd. Hans, die kon er 1. En toen viel die flauw. Zo, met zijn buik zo op het matje. En ik hoorde een brillenglas kapot gaan. Zo, en hij ligt daar. En ik heb geen idee wat ik moet doen. En al die kleerkasten komen van die apparaten af. En die komen om ons heen staan. Die vinden het allemaal heel interessant. Hebben ook allemaal heel contrasterende meningen over wat we met Hans moeten doen. Eén zegt, hij moet op zijn rug gaan liggen. De ander zegt, hij moet in een stabiele zijligging. De ander zegt, je moet hem overeind helpen. De ander zegt, je moet hem niet aanraken. Het was maar goed dat onze trainer erbij was. Want anders waren die kleerkasten hem gaan ronddraaien als een varken boven een vuurtje. En onze trainer die zegt, nee, deze guy's spiegel is te laag. Deze guy moet iets van suiker. En ik dacht, oké, dat klinkt goed. Ik wist niet wat het was. Maar een van die gasten snapte het, die begon te rennen. En wij zijn aan het wachten, zo om een hoopje Hans. En die gast komt terug en heeft, in zijn hand heeft hij een Snickers. En die geeft hij aan onze trainer. En die maakt hem zo open en die begint hem te voeren aan Hans. Ik wist ook niet, het is echt gebeurd. Maar het werkt. 20

seconden later, Hans pruttelt wat, zijn ogen gaan open. En dan hoor ik hem het meest aandoenlijke zeggen dat ik ooit een volwassen mens heb horen zeggen. Zijn ogen gaan open en hij zegt, hoeveel kon ik er? En Daniel zegt 65, vriend, we dachten dat je nooit zou stoppen. En ja, arme Hans. Nou, wacht. Hans, het was, Hans heb ik nooit meer gezien. Ik heb zelf denk ik nog 3-4 weken volgehouden en ik vond het verschrikkelijk. Maar het allerergste was het natuurlijk voor Hans. De man die zich had voorgenomen om te gaan sporten. Die niet was afgevallen, maar flauw gevallen. Zijn bril was kapot gegaan. En notabene op de dag dat hij zich had voorgenomen om nooit meer te snoepen. Had hij zonder ervan te kunnen genieten een halve Snickers achter de kiezen.

0: dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met donderdag. Dinsdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt vanuit het zuiden de kans op buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is meest matig, maar in het Waddengebied is de wind vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar zomerse waarden tussen de 24 en 26 graden. Woensdag wordt er warme en vochtige lucht aangevoerd vanuit het zuiden. Het wordt zomers warm met 22 tot 25 graden. En het weerbeeld bestaat uit wolken, zon en verspreid komen enkele buien voor. Donderdag kunnen we een warme en broeierige dag verwachten. De temperatuur loopt op naar zomerse waarden van 25 graden in de kuststreken en 26 tot 28 graden in het oosten. We beginnen de dag waarschijnlijk overwegend droog met zon. Maar een enkele bui behoort ook tot de mogelijkheden. Vanaf de namiddag stijgt de kans op fikse buien. Tot zover het weer.

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: dropping from the heights.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
3: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Do that to the page, not dark. You could be any day.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

This is real. Don't you want to seize the day?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.